0: 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprongen matrozen overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jasko.

0: Kolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskulski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor

0: het migratiebeheer ontvangt het land $5 miljoen. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle drie de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken, en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgde de warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon, en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor dit migratiebeheer ontvangt het land $5 miljoen. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle 3 de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken, en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgde de warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: 80's Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor het migratiebeheer ontvangt het land $5 miljoen. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle 3 de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken, en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgde de warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord. Goedemorgen, goedemorgen. Uit de veren met Freer de Vries.
1: En die zegt goedemorgen, welkom. Weer een nieuwe aflevering van Uit de Veren vandaag. En het is vandaag 21 augustus, moet ik zeggen. Niet 31. Hebben we wat vreemde herinneringen aan. 21 augustus, aflevering 28. En we begonnen met de Rolling Stones van het album Tattoo You. Yo, what a start me up. Nog één maand en is de zomer ook weer voorbij. Dus in het tweede uur hoor je natuurlijk weer het zomertrio. En hier hebben we ook onze eigen dingetjes die we draaien in het eerste uur. Zoals hele mooie ouwe van deze, van de Zombies.

0: Waldo de los Rios. Je hoorde Mozart Symfonie nummer 40, een grote hit uit 1971.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Hier zijn Sam de Sham en de Faro's en Bully Bully.

0: Jam en de Faro's, 1965 en Woolly Bully, hier op Radio Emmeloord.
1: Herinnert u zich deze rol?
0: Denk het wel. Corrie Konings stapte op begin jaren 70 bij de Rekels. En zij vonden toen Honey. Hier zijn ze met Mario uit 72. No.

0: Ze was verkoopster in een speelgoedwinkel in Alkmaar, volgens mij. En daar hebben ze haar ontdekt. Honey en de Rekels, hoor je, en Mario.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
0: Tuurlijk kun je dit voelen. The Jacksons, 1981 van het album Triumph. Yes, can you feel it? Ik hoorde hem toen in de Mace String en de Koopavond, donderdagavond bij Ferry Maat. In de Soul Show.

De gebroeders Jackson uit Amerika. De Jacksons. Eerst heetten ze de Jackson 5. Dat is dus dat later een beetje veranderd. 1981 alweer. Can you feel it? Natuurlijk kun je die lekkere bas voelen. We gaan een beetje verder terug in de tijd. 1968, Sandy Shore. And those were the days.

0: Nog een stukje internationale tekst aan het einde. Those were the days. 1968, Sandy Shaw. En we blijven even in dat jaar, want we gaan even iets anders doen. Het is namelijk tijd voor een onbekende plaat die we weer draaien en die je niet zo vaak meer hoort op de radio. En dus doen we dat onder het motto.
1: Onbekend, maar niet onbemind.
0: Sandra en Andres hebben gevonden, ook uit 1968, een Storybook Children.
2: You've got your world.

0: Sandra Reimer en Dries Holten. Sandra en Andres, hoor je met Storybook Children. Sandra die later assistente werd van Jos Brink op de televisie. Hij noemde haar kroepboekje, geloof ik. En later heeft ze zelf ook nog programma's gepresenteerd voor de NCRV, volgens mij. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
1: Dit is Radio Amyloid. Amyloid. Op DAB Plus en wereldwijd online.
2: Amyloid.
0: Oh, lekker terug naar 1972 met Carly Simon. Van haar album No Secrets. Oh, you're so famous.

Want het was een vreemde uitvoering deze. Ik ga hem nog eens een keer goed beluisteren. Dat is gewoon een ander tussenstuk in. You're So Vain van Carly Simon. En nu gaan we naar 1985. Is het. En ja, je moet toch even goed op je papiertje kijken hoe het allemaal in elkaar zit. Dit is Cyndi Lauper. Prachtige True Colors.

0: Luisteren hier op Radio Emmeloord.
1: Dit is Radio Emmeloord. Op middengolf 747 AM.
0: En hier is een mooie rock ballad van The Babies.

0: The Babies, and Every Time I Think of You, hier op Radio Amber Lord. En is het nu tijd voor onze nieuwe plaat die we gaan draaien vandaag. Dat is er eentje van Feline.
1: Bij de volgende toon is het 7:47 precies.

0: nieuwe muziek van Nederlandse bodem. Filine en Mella. Remember Us. Hier horen ze ook de nieuwe platen op Radio Emmeloord.
1: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloord. AM747.
0: Hier zijn Atje van den Berg en Bert Herink. En nog een stel ander, maar die weet ik de naam niet van. Vandenberg. Alweer een rockbell. Burning Heart.

prachtige rock ballad van Vanden Burg. Een Burning Heart hoorde je hier op Radio Emmeloord. En het was de ene laatste voor dit uur. Dus zometeen nieuws en weer. En daarna zijn we natuurlijk weer terug. Ik draai er nog eentje vanwege de vallende sterren vorige week. Het is Bad Company en Shooting Star. Tot zo.

0: Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En nou met je vieren!
3: It's summertime!
4: Flop non-stop.

0: Zo, goedemorgen. 9 minuten over de klok van 8 uur. Deel 2 vanuit de Veren. En we begonnen met Ace en How Long uit 74. En een jaar later hoorde je Aerosmith. Walk This Way, die beiden de top 40 niet hebben gehaald. Tenminste in deze uitvoering. Ik heb even iets voor volgende week, voor het tweede uur volgende week. Dan zijn we 28 augustus, 3 dagen voor de beruchte datum 31 augustus. En hebben we het over 1974 natuurlijk. Dat we werden beroofd van onze zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee Internationaal. Ik wou de tweede uur allemaal muziek draaien uit 1974. Ook het zomertrio alles. Dus wil je me helpen? Stuur wat suggesties. Uit de veren 747@gmail.com. Dus zo hadden we dat bedacht. Voor de tweede uur volgende week.
1: Countdown 747.
2: Dit is Radio Emmeloord op 1770 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
0: Verder naar 1989, hier is Tom Petty.

kwart over acht op Radio Emmeloord en je hoort een Free Falling van Tom Petty. Hier is de Nederlandse formatie After All, 1973. Ze kwamen uit Enschede. Ze zongen dit hele mooie nummer, If You Need Me.

gezongen door een Gerrit Trip. Ik heb er nooit weer van gehoord, maar het is een heel mooi nummer. If You Need Me, van After All. Een nummer wat oorspronkelijk is van Wilson Pickett uit 1963.

Dat was dan uit 1963, Wilson Pickett dus. En 1973 was het een hit voor After All. Hier zijn Tommy James en de Shondells uit 1969.

Tommy James and the Shondells. And Sweet Cherry Wine. Ook een die niet zo heel vaak meer hoort op de radio. De Nederlandse radio, moet ik zeggen. Maar hier draaien we natuurlijk alles op Radio Emmeloord. Zoals deze van Mike en de Mechanics. Dit komt van het album Word of Mouth uit 1981. En wordt gezongen door Paul Young. Maar wel een andere dan die we anders bedoelen. Hier is

0: Mike en de Mechanics. Je hoorde Word of Mouth en dat werd gezongen door Paul Young. En dat is een andere dan de Paul Young die die grote hits allemaal had in de jaren 80. Dit is een studio muzikant die heel goed kon zingen. En dat hebben we allemaal dus wel gehoord.
1: Dit is Radio Emmeloord, het zomertrio.
0: Leg de lichtbedjes maar klaar. Weer drie draaien die echt lekkere zomerhits. En we beginnen met de Finger Boys en we're going to Ibiza.
2: Hello, people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid. AM 747.

ja, ja. Daar waren ze weer. Drie stuks achter elkaar. Allemaal mooie zomerhits. We begonnen natuurlijk met We're Going to Ibiza van de Venga Boys. En daarna Summer Night City van ABBA. En als laatste hoorde je Katrina in the Waves en Walking on Sunshine. En we blijven even lopen, geloof ik. Hier is Moonlight Shadow van Mike Oldfield.

0: Light Shadow, gezongen door Maggie Riley. En het kwam van het album Crisis uit 1983 van Mike Oldfield hier op Radio Emmeloord.
1: Dit is Radio Emmeloord.
2: With much more music.
0: Macassoon and Family. Hadden we dit allemaal maar voor elkaar? Love and Understanding. Yeah.

0: Mackison and Family and Love and Understanding uit 1979.
1: Uit te vieren met Freek de Vries.
0: En nu is het dus tijd voor...
1: Tijd voor Gospel Rock.
0: Inderdaad, Striper en Region for the Season. Hier komt ie.

mag met verder. Gospel rock worden genoemd. De gospel hard rock van Marcy Stryper hoorde je van het album The Yellow and Black Attack uit 1986 en je hoorde Reason for the Season. It's summertime. Zo, even heel wat anders. 1998, Madonna. Dit is Ray of Light. Goedemorgen.

Ray of Light van Madonna. 1998 en is maar een klein stapje naar 1983 hoor. De country formatie, de Friese country formatie Early Bird. Dit heet It's Alright.

0: Oui. Hank Waddington, een van zijn vrienden. Early Bird. Ze hebben heel veel van deze mooie muziek gemaakt, mooie country muziek. Goed, bedankt voor het luisteren. Dit was het weer voor vandaag. Dus volgende week een weekje muziek uit 1974. Tenminste in de tweede uur. Zometeen nieuws en weer en daarna meer muziek van Radio Emmeloord. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Hoi.
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord.

0: Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Dat heeft het bedrijf van Elon Musk aangekondigd via sociale media. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla heeft de vrachtwagen een actieradius tot 800 kilometer op één acculading. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op Stichting HALT tijdens evenementen. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon. En het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser

0: trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer, plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Jouw favoriete hits op een rij. De Gouwe Ouwe Show. Johan de Graaf.
2: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned Canella.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.

0: Here's the world's greatest DJ.
1: Zo, dat was een lekkere meezinger aan het begin van het programma. Luisteraars, hartelijk welkom. De gouden oude show staat weer op het punt van beginnen. Met de lekkere muziek is uit de jaren 60, 70 en 80 kriskras door de jaren heen. Zonder een echte volgorde in de show. Dat is de charme. Dat is de charme van de gouden oude show met de hits toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, zeg ik dan altijd maar. Net Connella en de Tijd is een jazzband. Dat was de eerste plaat in de show. En we hebben allemaal meegezongen met Mona. Ik heb hem ook meegezongen, ja. Ja, wie heeft hem niet meegezongen? Iedereen, denk ik wel. Muziek, daar gaat het tenslotte om in het programma. Zoals deze plaat van Björn, Benny, Anjeta en Frida.

blijft toch tijdloze muziek van deze dames en heren. Ongelooflijk wat een hits hebben hun gemaakt. Ja, over hits gesproken, dit is er ook eentje. Hier zijn ze, de Fortunes.

0: toen en nu.
1: Gewoon je beste vriend.
2: 1967.

blijft toch een geweldige gouden oude plaat. Deze hit van de Golden Earring met de Sound of the Screaming Day. Het eerste gedeelte alweer van de gouden oude show, maar wel mooie platen moet ik zeggen. Dat was deze van de formatie Black. Daarna niet veel meer van, ze gooit naar een mooie plaat. Jaren 80, A Wonderful Life.

It's a Wonderful, It's a Wonderful Life. Op een mooie plaats blijft hij toch van Black. Want deze hit is ook gemaakt later in de jaren 70 door de formatie Santana. Maar deze kwam uit de jaren 60. Oh, iedereen kent deze plaat, denk ik wel. Het is de formatie Blind Faith. Met zijn...

The Kings, inderdaad. En de Waterloo Sunset. Ja, die heeft ook veel hits gemaakt. Ja, maar inderdaad. Als je er eens over nadenkt, de ene hit naar de andere. Ja, deze formatie ook. Dat geldt ook voor hun, de ene hit na de andere. The Heaven Must Be Missing an Angel. Dat was toch wel de grootste hit. It Only Takes a Minute Girl, die hadden hun ook. En deze hadden hun ook. Ik heb het over de heren van Tavares.

dat doen we voorlopig niet. Want we blijven gewoon lekkere muziekjes afspelen in de Gouden Oude Show. Het eerste gedeelte, Studio 2. En ja, Girls, Girls, Girls was ook zo'n plaat. Dit was ook een groot hit. Met La Cumbia.

Marcele was dit met de La Cumbia. Was een lekkere plaat, moet ik zeggen. We gaan even meezingen met de Easy Beats.

plaat is ooit eens uitgebracht door Eddie Owens. Ja, dat is inderdaad I Remember Elvis Presley. Had ook een kleine hit mee met Hello, How Are You? Maar dit was toch wel een groot hit van de Isbeat. We gaan even zingen in het te verstaanbare taal. Hè? Hier is Elvis Presley met Wiltura. MUZIEK

0: gewoon de mooiste. Van toen en nu. In de Gouden Ouwe Show. Met Johan de Graaf.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

zeggen, zo'n plaats waarbij je niet stil kan blijven zitten. Nou, dat doe ik dus ook niet. Ik zit lekker mee te wiebelen hier. Hier op de stoel in de studio. Ja, ik moet wel opletten, want anders breekt de stoel. Dat moeten we niet hebben. De Mavericks waren dit met Dance the Night Away. Dus gaan maar door, hè. Dat is ongelooflijk. Sommige artiesten willen gewoon niet stoppen. Maar ja, goed, er komt een eind aan het liedje. Dus ja, dan moeten ze stoppen. Dan begint de volgende, zoals deze. Hier is Chris Farlow.

out of time. Ja, hier staat buitenspel, hè? Out of time. Een soort buitenspelregel met Chris Vargano. Even een kleine blik op ons studioklok, want wij moeten wel de tijd in de gaten houden of we alles wel op tijd kunnen doen. Ja, deze plaat is 7 uur 's ochtends, hè, altijd. Ja. Toen de tijd op Radio Luxemburg, natuurlijk. En ook op Miami Go was dit een ochtendplaat. En ook op

0: zoals ik al zei, elke ochtend te beluisteren. Hè, om 7 uur 's ochtends, toen de tijd op Veronica, op Miamigo, op Luxemburg. En tegenwoordig ook op de 12,24 kilohertz. Luister daar maar eens naar om 7 uur 's ochtends. Dan hoor je deze plaat.
1: Jouw favoriete hits op een rij. De Gouwe Ouwe Show. Johan de

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog.

voor dansen. Het tweede gedeelte is begonnen van de gouden oude show Billy Haley en Comet met Rock Around the Clock. Ja. Och, de zeezende fans zitten alweer rechtop in hun stoel. Als ze deze plaat horen, wij houden stand, want Veronica moet aan land inderdaad. Maar is toch een fantastische plaat. Hier is Cream met The White Room.

Dat is een mooie plaat. Deze van Cream met de Wyzoom. Over mooie platen gesproken, wat dacht je van deze plaat? De Cupid's Inspiration. We gaan lekker meezingen. Wat is echt zo'n radioplaat dit?

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's, geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

heldere plaat van Spandau Ballet. Ook de mensen van de wereldhit van True. Ook zo'n mooie plaat, maar dit doet het toch niet voor ons. Dacht ik zelf, I Fly For You. De gouden oude studio 2. We gaan meezingen met Egbert Douwe, oftewel Rob Oud. Oh, dat is zo'n wereldbekende hit dit, hè. Nou, een bekende hit in Nederland en België, denk ik. Hier is hij, hier is Rob Oud.

zingen we allemaal mee tot de laatste toon. Die goede plaat van Egbert Douwe. Kom uit mijn bedstee, mijn liefste, ja. Want deze plaat zingen we ook gewoon mee. Ja, dat zijn de gouden oude hits met Blood

Gooiblaasblad, Zwarten Terras met de Spinning Wheel. We hebben echt even goed gezocht in het hitarchief en dan kom je de ene mooie plaat tegen en dan weer een andere mooie plaat. Ja, ja, ik heb maar 2 uur, dus ik moet ze een beetje selecteren. Hè. Deze komt in de show, de Guess Who.

nog wel even klappen voor de Wolfman. Muziek uit de jaren 70 met de Guess Who. Nou, we zullen nog even blijven in de jaren 1970. Dit is precies 1970. Hier is Christine.

0: De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier.
1: Johan de Graaf, de gouden oude show.
2: 1969.

Sille Blekke, dametje van Jorge Mauer, later een wereldhit, ook gemaakt door de Keizer en Dolls uit de jaren 70. Dit was Surround Yourself with Sorrow, maar dat heb je ondertussen wel gehoord. Dan gaan we over show deel 2. We zitten alweer halverwege, zoals deze plaat. Come back and shake me. We gaan meezingen.

I can seek me. Ja, dames en heren, Rotsens was dat in de show. Even lekker meefluiten, dames en heren. Kunnen we dat? Ja, ik kan dat niet, maar ik kan het niet. Maar er zijn heel veel mensen die dat wel kunnen en lekker mee gaan fluiten met deze plaat. Echt zo'n radioplaat, een meer microplaat noem ik het altijd. Hier is het dame Gesoe met haar tip.

de trein met Crosby, Stills & Nash in de Mariners Express. De trein heeft wel een tempootje, moet ik zeggen. Goed, station zijn ze zijn bij het station. Eindpunt, uitstappen allemaal en door met de reizen. Ja.

0: Muziek voor jong en oud.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
2: 1970. 70. 70. 70. 70.

Die man blijft maar doorpraten. Dozy, Bicky, Mickin, dit zijn de mensen van Zabedak. Weet u dat nog? Maar dit was Jan Reed, Tonight, Today. Over hits gesproken, hier is Neil Diamond.

Mi Amigo strijdlied met onder andere Frans van der Drift, Nobert, Joop Verhoeven en Peter Verdam in het koortje. Ik zing hem lekker mee van de eerste tot aan de laatste toon, de Mi Amigo Boys. Toch wel leuk als je ook het singeltje hier hebt liggen, hè? Hier in de studio met de Mi Amigo Boys top. Nog een paar platen, dan is er weer te gebeurd. Hè? Ja, hier is George Cash.

de eindtune klinkt alweer. En dat is jammer, want dat betekent dat we aan het einde zijn van de show, inderdaad. De gouden oude show met de lekkere muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80. Met ondergetekende Jon Graaf Studio 2. Het zit erop. Bedankt allemaal voor het luisteren naar het programma. Het was alweer gezellig en ik zou zeggen tot de volgende week, waarin wij een gloednieuwe aflevering. Inderdaad, dan doen wij het weer dunnetjes over. Goed, dankjewel. Tot de volgende week.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.

En ik dank Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur de Gouden Oude Show. En Johan is terug morgenochtend vroeg om 7 uur.

Ja, Starship met Nothing Can Gonna Stop Us Now. En ik vind het wel leuk, want we krijgen steeds meer luisteraars. Dus een hele goede middag voor iedereen die luistert via online, DAB Plus of de Middengolf. En daarnaast ook Theo Elschot, Willem Keekstra, Jan Oosterveen, Johan de Graaf en Jan van Wetelo.

Ja, Bluff met Dansen aan Zee. Waarschijnlijk vandaag daar te koud voor. En u kunt reageren op dit programma via internet en via e-mail studio@radioemmeloord.nl. U kunt ook onze website bezoeken radioemmeloord.nl.

Kenny Rogers met Lucille uit 1977. En de poes heeft net de studio weer verlaten, maar Annelies heeft lekkere vrijdagmiddagbroodjes gebracht. Dat ziet er lekker uit. Dankjewel Annelies. Iedereen smakelijk eten. En dan moet ik even de plaats starten.

Gudrun Jenkins met, ja, wat zullen we zeggen, de Letkis. Dat lijkt wel een beetje op de Plomp Plomp Jenka, maar misschien was het ook wel zo. Hier hebben we nog een oudje uit 1963, Johnny Holiday.

Ja, Donovan met... Ja, hoe noem je dat precies? Jennifer Eckel. Radio Emmeloord zoekt nog presentatoren. We hebben er nu een stuk of 28. En we willen minstens naar 30. Dus als u denkt, ik vind het wel leuk om elke week een programma te presenteren op Radio Emmeloord live of opgenomen, stuur dan even een berichtje naar info@radioemmeloord.nl. En als u wilt, mag u ook wel een demo meesturen, maar het hoeft niet, als u maar een mooie en goede thuisstudio heeft.

vrolijk nummer van Fleetwood Mac. En dit is Radio Emmeloord via de middengolf uit Pietersburen met 100 watt. En via DAB Plus uit Emmeloord met 1,3 kilowatt. En alle nieuwe luisteraars van harte welkom.

uren zal ik wachten, tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn, en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik

De gezellige Dolly Dots. Love me just a little bit more. Ik zie u graag terug naar het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Tot ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

Elvis, Elvis de Pelvis met Kiss Me Quick. Dat had iemand ooit op zijn arm geschreven. En daardoor werd een vrouw verliefd op hem. Maar dat is alweer tijden geleden. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Yeah, Paul Young. Love of the Common People. En een hele goede middag vanuit deze studio in zonnig Emmeloord. Dat wel op dit moment voor Johan van Almelo, Gert Meppelink, Hans en Mieke, André Vinken en Bert van Galen.

0: raken mij kwijt.
1: Ja, dat heb je wel eens. Daar zong Bloem over even aan mijn moeder vragen. En ik dacht dat de zanger van Bloem, dat een zoon van Miss Bauma was. Ook dat zou ik na moeten kijken. En dan heb ik nu een mailtje van Hans en Mieke uit Purmerend. En ze schrijven: dag Dick, gezellig programma. Zoals al eerder gezegd, we luisteren voor zover mogelijk iedere dag. Ook op zondagavond. Annelies heeft ook een mooi programma. Alvast een prettig weekend. Hans en Mieke uit Purmerend. Dank jullie wel.

Laid Back in the Arms of Someone. Smokey, ook bekend van Living Next Door to Alice. Radio Emmeloord op DAB Plus, 747 Middengolf en online. En u kunt het ook horen via onze website radioemmeloord.nl. En als u in Friesland via de Middengolf luistert, dan kunt u ook eens DAB Plus proberen, want die is een stuk sterker geworden. De zender is nu 1,3 kilowatt.

Ja, dat waren de Sensations met een plaat die ik vaak draaide in de jukebox. Omdat die lekker hard was en dan ging ik voor de jukebox zitten. En dan dacht ik, wat een mooi geluid, wat is dat toch een mooi apparaat, zo'n jukebox. Heb ik heel wat kwartjes en guldens ingegooid. En vandaag is het precies 55 jaar geleden dat Veronica opdracht gaf om de Mabel 2 binnen te halen. Maar ja, het werd een bomaanslag en de Mabel 2 stond in brand. En dat was op een zaterdagavond 15 mei, 's avonds om 11:00. Maar de volgende dag waren ze weer in de lucht.

Ja, dat was natuurlijk Nena Ergendwo. Ja, ik ben de titel alweer kwijt, want het gaat hier heel snel. Goed, Cliff Richard zong ooit Lessons in Love, maar ook Level 42.

Mooi nummer van Christen Burk, Lady in Red. En nu weer een nummer wat de een leuk vindt en de ander juist helemaal niet.

Ja, eerst hadden we de zangeres zonder naam. En dit was natuurlijk de band zonder naam. Beter bekend onder de naam BZN. En dit was het dan weer voor deze vrijdag. Ik wens u een heel prettig weekend. En ik hoop toch nog wat zon. En ik ben terug zondagavond om 9 uur. En maandagmiddag om 12 uur. Na 2 uur komt Peter de Wit met een oude top 40. Ik dank u voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schavenzande en Oldgensplaat. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

is helaas niet gelukt. Beckman Turner Overdrive in de 5-2 notering in de top 40 van 45 jaar geleden. Hij is helaas aan het zakken van 38 naar 34 in de 5-2 notering. Dit is Imca Marina bij Radio Emmeloord.

deze muziek werd heel veel gedraaid op Radio Bianico destijds. My Sweet Rosalie van de Brotherhood of Men. We vinden deze plaat in de 9e week notering op nummer 36 in de Radio Veronica Top 40. Vorige week nog op nummer 24. Jammer, jammer, jammer, jammer. She's the only one for me, the cutest little puppy dog you'll see. Radio Emmeloord op DAB+, www.radioemmeloord.nl. En oud en vertrouwd op de Middengolf, dankzij onze vrienden van Radio Nostalgia vanuit Kolmerswaard. Waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.

top 40 van 45 jaar geleden in het Stamcafeetje aan de Orikade. Nieuw binnen op nummer 34, de Radio Veronica top 40. Of moet ik nu zeggen de Nederlandse top 40, want het is van na 1974. Oh jongens, ja, ja. Een minuut of 6 voor half geworden. Dit is Radio Emmeloord, de top 40 van 45 jaar geleden. Live vanuit Tisza Igar in Hongarije, had ik nog niet verteld, hè. Kosten nog moeite zijn gespaard om dit programma bij u in de huiskamer te brengen. Of gewoon in de auto, of waar u ook bent, wat u ook doet. Dit is Radio Emmeloord en dat doet u waarschijnlijk heel goed.

0: het wel vaker. Als ik dan deze plaat hoor, dan wil ik gewoon op een bootje zitten, ergens op de Noordzee, en dan deze muziek draaien en dan zachtjes heen en weer gewiegd worden door de golven. Helaas jongens, het is niet meer van deze tijd. Uit 1976. Sutherland Quiver en Sutherland Brothers en Quiver. En die Arms of Mary.
1: 58, 59, 60.

1976 was het een hele mooie blonde dame met ongelooflijk veel haar op haar hoofd. En ze zong hartstikke mooi Frans. Dus, adieu, adieu. Ja, zoiets was het. En ik denk dat ze ook richting het gat van de deur gaat, want hij staat deze week op nummer 30. Vorige week nog op nummer 12 in de zesde week. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk een hele mooie plaat. Wat mij betreft had hij veel hoger mogen komen, hoor. Ja, absoluut. Radio Emmeloord, DAB+, www.radioemmeloord.nl. Bedankt. Ja, de mazzel, tot een volgende keer. Dat was Jean Manzon. Jean. Ogen, Jean. Ja, dat was hem.

0: hier iemand de studio binnengelopen die zegt van heb je trek in druivenzap? Nou ja, goed, dat moet maar. Nou, gelukkig bleek het dus gewoon rode wijn te zijn. Dat is gemaakt van druiven, wist je dat? Hartstikke gezond natuurlijk. Hè? Dus ik neem graag een slokje rode wijn. Ondertussen luister naar Nico Haak. En dansen is een middel tegen moe zijn. Oftewel Nico Haak, tezamen met zijn paniekzaaiers. En deze vinden we op nummer 26 nieuw binnen in de top 40.
1: Gooi een kwartje in dat ding. Blijf niet zitten, kom op en zing. Geloof me, heus, het is voorbij met moe.

0: Van mijn ouderwetse telefoon is dat op de achtergrond. Wie is dat? Hallo. Goedemorgen. Hallo. Wie is dat? Nee?
1: Nee?
0: Nee.
1: Nee.
0: Oh, heerlijk jongens. Ik vond het destijds een hele spannende plaat van Bonnie Sinclair samen met Ron Brandsteder en Dr. Bernhard. Toen werden er nog platen gemaakt met een verhaal erin, toch? Of niet soms? Mag ik niet zeggen, natuurlijk. 9 minuten voor 4 geworden hier op Radio Emmeloord, live vanuit Tisza Igar, Hongarije. Het programma wordt tevens mede uitgezonden via onze vrienden van Radio Nostalgia. En dan wordt het uitgezonden op de Middengolf. Dat is in Friesland vanuit Kolmerswaar. En uiteraard zijn we daar heel erg blij mee. Dus hallo Kolmerswaar, Friesland, Groningen en verder buiten. Op de Middengolf hoor je dus ook Radio Emmeloord. En daar zijn we echt blij mee. We gaan eventjes met z'n allen lekker dansen.

hoor je dat? Als er iemand een radio hard aanstaan, dat kan toch niet, hè? Maar goed, James was dat. Dat een heerlijke plaat van Billy Joel. Die kennen we nog wel van Good Night Saigon, bijvoorbeeld. Of Tell Her About It. Of Uptown Girl. Allemaal van die mooie platen van die meneer. Maar deze plaat hoorden we dus eventjes als zijnde een top 40 plaat van 45 jaar geleden. Vrienden, we maken even plaats voor nieuws, weer en informatie. En na het tijdstip van 4 uur hebben we nog veel meer muziek uit de top 40 van 45 jaar geleden. Oftewel de top 40 van 21 augustus 1976. We beginnen zo direct met een hele leuke plaat van de Bee Gees. En die heet You Should Be Dancing. Tot zo.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schavenzande en Oldgensplaat. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hij heeft ze allemaal op een rijtje.
0: De historische top 40 met Peter de Wit. En dit is een historische, krasse knallenknijter.

ze gaan al steeds hoger zingen, de Beaches. De Gruus Gip en Should Be Dancing. Wel met een superstip gestegen, vorige week op nummer 32. En in de tweede week zijn ze doorgestegen naar nummer 22, ofwel 10 plaatsen winst in de top 40 van 45 jaar geleden. De top 40 van 21

liedje. Nou, niet helemaal trouwens hoor. La Belle France. Johnny Wording. Op nummer 20. Vorige week op nummer 22 in de derde week. Op nummer 19 afkomstig van 31 in de tweede week. Alright, Making Love in the Middle of the Night van Long Tall, Ernie and the Shakers. Die slaan we even over, want we gaan verder met de Tango d'Amour van Vicky Leandros. Nieuw binnen op nummer 18.

Elke zondagavond van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond.

0: allemaal voor Mariska Veres. Ze was verliefd en het was helemaal voorbij. Loving you in de Nederlandse top 40. De top 40 die werd uitgezonden destijds op Radio Mi Amigo. Deze plaats vinden we op nummer 16. Vorige week op nummer 18. Dus twee plaatsen winst in de vierde week notering. De top 40 van 21 augustus 1976 op nummer 15, afkomstig van 13 in de vierde week, Status Quo met de Mystery Song. En op nummer 14, afkomstig van 16 in de vierde week, deze bijzondere plaat.
1: Mijn auto gejat en daar stond ik dan in een klein Spaans dorpje en wist niet waar ik heen moest. Plotseling kwam er een knap Spaans grietje naar me toe en zei:
2: ik ben Valeria, jij hebt tijd voor mij?
1: Nou, ik had het eens tijd.

mij is die klaar met de weg uitleggen hoor. I want you to show me the way. 11 weken lang in de Nederlandse top 40. Deze week 4 plaatsen gezakt. Vorige week op nummer 8 en deze week op nummer 12. Peter Frampton. En wat was dat toch een waanzinnige plaat, hè? Is het nog een keer draaien of is dat een beetje... Nee, is een beetje overdreven. Wel een waanzinnig nummer. Op nummer 11, afkomstig van 23 in de tweede week notering. Dr. Hook en

My Best Friend. Op nummer 10 afkomstig van 20 in de derde week notering. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord, DAB+. En via de Middengolf, via onze vrienden van Radio Nostalgia uit de Kolenmerswaag. Lekker in Friesland en ver daarbuiten.

plaat die we toch destijds heel vaak hebben gehoord op Radio Mia Mico. Wat vonden we het spannend allemaal, hè? Een Vlaams-Nederlands station vanaf de Noordzee. Radio Mia Mico, dat ging gewoon door na 31 augustus 1974. Radio Veronica Noordzee waren gestopt op 31 augustus 1974. Maar Radio Mia Mico ging gewoon door. Vanaf het zendschip de MV Mia Mico verankerd in internationale wateren voor de kust van Engeland. Daar in die Thames Estuary, die hap die uit Engeland genomen is in Zuidwest-Engeland. Daar lag het bootje in de monding van de Thames. En onder andere deze plaat werd ook veel gedraaid. Dit is Brian Ferry en Let's Stick Together. We vinden deze plaat op nummer 8. 9 plaatsen winst vorige week op nummer 17 in de derde week notering.

We are everything, the real thing op nummer 7. Vorige week nog op nummer 4, dus ze gaan drie plaatsen de verkeerde kant op. Ah, wat jammer nou. Een plaat die toch al heel veel gedraaid is destijds in de diverse discotheken. Kon je zo lekker dicht bij elkaar staan, hè? Ja, dat heette anders. Ik weet het, jongens. Dit is Radio Emmeloord op de middengolf vanuit Kolmerswaag op DAB+. Vanuit Emmeloord en uiteraard wereldwijd te ontvangen via www.radioemmeloord.nl. We draaien de top 40 van 45 jaar geleden. Op nummer 6, vorige week nog op nummer 3 in de zesde week notering. Dit is Full House.

krijgt net een hele mooie foto binnen van Johan Visser. Destijds aan boord van het zendschip van Radio Miamico. Ja, kleine boord, lafje en sail away. Ja, het zag er allemaal bijzonder uit, het bootje. Maar goed, daar hebben we al vaker over gehad. Jess Green uit 1976, de top 40 van 45 jaar geleden. Het nummer heette Nice and Slow. We zijn bijna aan het einde gekomen van het tweede uurtje gerichte hitgevoeligheid. We hebben nog twee platen te gaan, waaronder deze van ABBA. En dit is de Dancing Queen. Vorige week vonden deze plaat op nummer 9, 5 plaatsen winst in de tweede week notering. Dat gaat goed met deze hitmachines. Wat zeg je? Ze kwamen uit Zweden. En wat kwam er nog meer uit Zweden? Inderdaad.

destijds met z'n vieren en ze maakt toch een hele mooie muziek. ABBA uit Zweden, Agneta, Bjorn, Benny en Arne Vriet. Oftewel Frida, die later nog heel erg solo wat hitjes heeft gehad. De Dancing Queen, vrienden, tot zover het tweede uurtje. Gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord, Radio Nostalgia op AM en DAB+. Tevens te ontvangen via www.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chillon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hij heeft ze allemaal op een rijtje.
0: De historische top 40 met Peter de Wit.

0: richting nummer 1 in de Nederlandse top 40. Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. De vierde week in de Nederlandse top 40. En gestegen van nummer 5 naar nummer 2. Heerlijke plaat. Het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. En uiteraard ook via Radio Nostalgia op de Middengolf vanuit het mooie Kolmerswaag in de mooiste provincie van Nederland, of mag ik dat niet zeggen?
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

Vorige week nog op nummer 5 in de top 40 van 45 jaar geleden. Let's kiss and say goodbye. Wat ons betreft hoeft dat nog niet hoor. 7 dagen week, 24 uur per dag mag je afgestemd blijven staan op dit radiostation. Een waanzinnige plaat.

Het was Jack Jersey en ik zal je een verhaaltje vertellen. Het is inderdaad Jack Jersey nieuw binnen in de tipparade van 45 jaar geleden. Volgende plaatje. Ik heb net even de draaitafel eventjes op de voorafluistering beluisterd. En ik vind het wel een bijzonder plaatje. Moet je maar even luisteren. Het is Cake. Het komt uit Nederland. En het nummer heet No Money, No Love.

0: mij ging deze plaat over Angela uit 1976. José Feliciano op Radio Emmeloord live vanuit Tisza Igar in Hongarije. Dat kan ook wel eventjes genoemd worden. Kosten nog moeite zijn er gespaard. 1600 kilometer kabel. 1600, ja, dat is hartstikke veel. Ja, Angela. Okay. Zijn we klaar ermee?
1: Ja, oké.
0: Angela was het.

met een mailtje binnen van iemand die zei: ik waande weer terug in 1976, de tijd van Baken 16 met Mark Jacobs. Heel mooi was dat, hè? Radio Miamico, vanaf het Radio Senscript, de MV Miamico, verankerd in de Thames Estuary, de monding van de Thames voor de kust van Engeland. En als je dan bij deze plaat al een Miamico herinnering krijgt, dan verwacht ik dat je bij de volgende plaat helemaal zoiets hebt van: wauw, dat was inderdaad helemaal Radio Miamico.

Oei, oei, oei. Ja, ik hoor, 12 minuten over half 6 op Radio Emmeloord, Radio Nostalgia, de tipparade en de top 40 van 45 jaar geleden. 21 augustus 1976. Je hoort het hier allemaal op de radio live vanuit Tisza Igar in Hongarije. Ik zal even het raam dicht doen, want die vogeltjes die luiden een beetje hard. Goed.

0: jaren muziek van Ferrari. We kennen ze natuurlijk nog wel van de Sweet Sweet Love.
1: Ferrari.
0: Inderdaad. En is dan een ander nummer van de Ferrari met die honden die erin zitten. Het lijkt Hongarije wel, want honden blaffen hier vrijwel altijd. Gewoon ongeveer heel de dag door. Als er iemand voorbij loopt en zo, want honden lopen gewoon in de tuin rond. En het zijn eigenlijk geen huishonden. Behalve hier dan natuurlijk, want onze hond ligt hier gewoon aan mijn voeten. Hier in Tissa Igar.

vijf minuten voor zes geworden. Alweer een einde aan drie uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. Wat een mooie muziek uit 1976. 45 jaar geleden stond dit in de tipparade. En wat een mooie plaat, wat hebben we daarvan genoten destijds. En ik vind het leuk om het weer even terug te horen. Ook deze plaat, ik bedoel, het is een beetje kneuterig misschien. Ja, we kennen ze van Mississippi. Dit is Pussycat.

Zover. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. En uiteraard ook onze dank aan onze vrienden van de Radio Nostalgia uit Kolmerswaard. Die het signaal van Radio Emmeloord keurigetjes hebben doorgestuurd op de middengolf. Daar zijn we heel erg blij mee. En wat ons betreft mag dat nog heel lang voortduren, deze samenwerking. Goed, wat betreft de top 40, die is er weer volgende week zaterdag tussen 3 en 6. En dan gaan we dus 50 jaar terug in de tijd. Zo lang? Ja, ja, echt ongelooflijk, jongens. Dat doen we gewoon eventjes, helemaal speciaal voor jou. Radio Emmeloord op DAB+, www.radioemmeloord.nl. En de volgende is de alarmschijf. Tot volgende week.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt, met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn. Een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint. Uit vrees voor massaal autogebruik. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Eagles. Hey, hallo, ik heet jullie hartelijk welkom tussen de vlag door. Want het is niet meer hetzelfde weertje van vorige week. Nog een geluk zeg wel, want vorige week vrijdag was het echt niet te doen om buiten te komen. Ik veronderstel als jullie allemaal massaal binnengezeten hebben toen. Onder een beschutting, met de airco aan, wie weet.

zijn in het noorden van Nederland. Misschien dat het daar ietsje minder warm geweest is. Maar ja, ik zal het eens moeten vragen aan onze collega Dick. Die gaat het weten. Bedankt aan de voorgaande collega's hier op de Hit Radio. Wij zijn er weer met een nieuwe uitzending. De 237ste Hit Riders op vrijdag. Te beluisteren via DAB Plus in een groot deel van Nederland. Ook op Middengolf AM 747 daar trouwens. Voor een groot deel ook in Zuidoost-Vlaanderen via Radio Dendergold en Radio Grootgaalpert. Maar ook via het wereldwijde internet, het World Wide Web, zeggen wij dan. Het drukke sjaal alweer. Ja, er is een nieuwe tipper van de week. Die komt eraan straks rond 5:30. Er is massaal gestemd op de keuzeplaat van de luisteraars. Waarvoor dank trouwens. Daarover straks meer rond 6:30 in het tweede uur Hit Riders. Maar zover zijn we nog niet, want het is ook nog muziek van Bart van Leeuwen. Die komt langs met de plaat in zijn verhaal. Er is de Jukebox klassieker. Er zijn verzoeknummers. En ja, er is goed nieuws en slecht nieuws te melden. Ik had het toch even rustig, relax voorzitten hoor, hier in de studio. Ik heb het hier lekker qua temperatuur nu. Ja, een klein beetje airco aangezet zo net, voor ik begon hier. Ja, een collega had het vergeten te doen. Maar nu is het hier echt excellent. Ja, het is hier echt uitstekend zou ik zeggen. En als je hier de studio buiten stapt, het verschil in de gang. Jongens, dat is dag en nacht verschil, zeg maar. Ook al scheelt het maar een paar graden, maar het maakt het voor ons toch een heel stuk aangenamer om te werken hier in de studio. En zo brengen wij onze avond door tot 7 uur vanavond. 237 uitzending.

van Hitriders vlucht 707 op weg naar het weekend. De vluchttijd van vandaag is ongeveer 2 uur na het opstijgen. De gezagvoerder van de vlucht is Jos van den Bos en dit is uw stewardess Jacqueline Segers. We raden je aan om tijdens het programma je gordel om te doen terwijl je zit. Gebruik om veiligheidsredenen ook geen elektronische apparaten tijdens het starten van het programma. Als we iets voor je kunnen doen, laat het ons dan weten.

ergens op radiostation. Ja, 70, eind jaren 80, begin jaren 90 moet het zo wat geweest zijn voor Ronnie Griffiths. The Best of Breaking Up. Ja. En vertrokken zijn we. Tussen de vlagen door, zei ik zo

0: we zijn er niet alleen, want Jacqueline is ook intussen al binnen geweest hier in de studio. Dankjewel Jacqueline voor het drankje.
1: Dit is Hit Riders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen al de hits horen hier. Hit music en more.
0: Niks dan grote hits tot 7 uur vanavond ook alweer. De 237e Hit Riders op vrijdag.

0: zelf als het op dit soort van muziek aankomt nog wel. Barry White, You See the Trouble with Me. Ja, ik zie er problemen wel als er problemen zijn, maar wij hebben eigenlijk nu op dit ogenblik geen problemen, toch?
1: Hits, tips en gouden ouwe. Jules van den Bosch.

1978 voor Jerry Rafferty. City to City. Geweldige plaat, ik wel vind het niet. Had ook een geweldig album uit eind jaren 70, deze Jerry Rafferty. Stonden nog een paar andere hits op die ook de hitparade gehaald hebben en toch wel voor een paar weken, zeg maar. Ja, ik steek even mijn hoofd buiten en wat zie ik? Ja, ik zie niks dan regenvlagen en wind.

toch een geluk dat er af en toe eens regen is, want we snakten het met z'n allen na vervuld. Wat we vorige week vrijdag hadden, dat is niet normaal toch wel. Als je dan ook weet dat een grootschalig onderzoek heeft uitgewezen dat hogere temperaturen leiden tot minder slaap. Als de klimaatopwarming zich verder doorzet, zullen we in 2099 allemaal elk jaar gemiddeld 50 tot 58 uur minder slapen. Zeg dat wel, jongens, zeg dat wel. Kom dat tegen, zeg ik zo. Zou ik zo zeggen, zeg ik zo.

Martijn, de tipper van de week. Dat is Carol G en Bruno Mars in een duo. En zij zingen een nummer dat nogal vrij stil klinkt. Dit heet ook Stil.

0: Ja, zo is het wel genoeg geweest, toch? Ja, ga je er nu mee opgaan, Billy? Nee, ik blijf niet. Nee, ik ga deze nacht in mijn eigen bedje slapen. Dus ik blijf niet bij jou. Zoals we dus beloofd hadden, zo net de tipper van de week.
1: Jos van den Bos

0: zag hem kijken, Sander. Het is echt wegdromen toch wel bij deze tipper van de week. Kwam vorige week als hoogste nieuwe binnen in de Nederlandse tipperraden.
1: Weer of geen weer, Jules van den Bos is er weer.
0: Ja, zei dat wel. Karol G en Bruno Mars. Het nummer heet Still. Aansluitend daarop vinden we dit toch wel een geschikt nummer. Hier is Benny Nijman.

je weggaat en me plotseling alleen laat, dan kun jij na al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat ik zelfs geen zoen meer af kan, dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig. Onze vriendschap was me heilig. Kom, probeer nog één keer van me te houden.

ga niet weg van mij, blijf bij me. Ga niet weg van mij. Ga niet weg van mij, blijf bij me.

0: bij me. Ga niet weg van mij.
1: Goed gezegd, toch wel?
0: Ga niet weg van mij.
1: Beter gezegd dan, je moet niet alle roddels geloven wat men hier wijs maakt. Benny Nijman zong het in 1987. Je woorden, ga niet weg van mij. Ja, dat is een waarheid, dat is een goed voorbeeld. Zo, hallo, even kijken. Het is 23 minuutjes voor 6 uur. Welkom in alweer een nieuwe uitzending van Hit Riders op vrijdag, de 237ste vandaag al.
2: How are we all doing today?
1: Goed, ja.
3: Are you kidding me?
4: My radio, more music, now.
1: There's a play. Oh, wat ik ook zo'n leuk verhaaltje vind, is iets wat ik je straks ga meedelen. Maar ja, ik denk dat ik nog even in beraad ga. Ja, ik vind het toch zo'n lekker mopje. Dus...
5: Playing nothing but the greatest hits.
1: Ja, oh, leuke show toch wel weer. Oh, lekker, lekker, lekker, lekker. Alleen die grote hits gewoon hier bij ons. Tot 7 uur vanavond. En dan krijgt u nog veel van, veel meer van het lekker, zou ik zo zeggen. Met de rest van de collega's tot vanavond, tot 11, 12 uur. Ken je deze nog van Rolls Royce?

0: zeg. Wat een geweldige sound hebben deze mensen toch gemaakt. Eind jaren 80, Rolls Royce. U kent ze ook nog van Car Wash. En nog zo'n paar andere grote hits. Maar deze sprong er toch wel echt bovenuit. Deze Rolls Royce en de Rolls Royce Express. En ik krijg het er echt warm van in de studio. Ik heb je tussen, je gelooft het of je gelooft het niet, de airco teruggehaald. Ja, het is waar hoor. Jongen, jongen, jongen, wat krijg ik het warm van dit soort muziek.
1: Bonjour à tous les auditeurs. Voici l'émission Hit Riders, diffusée le vendredi de 17h à 19h avec Jos Van Den Bos.
2: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con.

0: geweldig Franstalige hit van Michel Sardou. 1978 was dat en je hoorde en chantant. Ik kijk even op de klok, het is over 6:15. Intussen het is tijd voor onze collega Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik hoop dat je even tijd voor me hebt, want ik wil je namelijk een liedje laten horen. Een liedje over ballonnen die je ziet vliegen tot ze langzaam uit het zicht verdwijnen. Probeer dat beeld even vast te houden in gedachten. Het liep namelijk niet goed af met die ballonnen. Eenmaal in de lucht werden ze aangezien voor UFO's, waardoor de autoriteiten zich zorgen gingen maken. Zelfs het leger sloeg alarm, want die UFO's zouden wel eens een gevaar voor ons land kunnen vormen. En dus was er een of andere generaal die zijn straaljagers op mijn ballonnen afstuurde. De piloten voelden zich stoere soldaten die die klus wel even zouden klaren. Ze dachten dat ze Captain Kirk uit Star Trek waren. Alleen was het nu geen fictie. Vanaf de grond leek het één groot vuurwerk, maar in de lucht was het bittere ernst. En de buurlanden konden natuurlijk niet achterblijven. Ook zij begonnen de horizon te bestoken. Sterker nog, het liep steeds verder uit de hand. Zelfs het oorlogskabinet kwam bij elkaar, voorgezeten door de ministers Lont en Kruidvat. Ze maakten snode plannen en dachten dat ze nog slim waren ook. Ze riepen, nu is het oorlog. Dit is het moment om de macht te grijpen. Tja, wie had dat nou kunnen denken? Dat het zo ver kon komen door mijn onschuldige ballonnen. Die oorlog die duurt ondertussen maar voort. En een winnaar komt er niet. Er zijn alleen maar verliezers. Er is namelijk niets meer. Zelfs geen ministers van oorlog en geen straaljagers meer. Het enige dat is overgebleven is een wereld vol puin. Wel heb ik nog één ballon over. Ik blaas hem op, ik denk aan jou en ik laat hem gaan in de vrije lucht.

Ja, een plaat die toch wel erg aansluit aan de actuele tijd waarin wij ons momenteel bevinden. Als je denkt aan de oorlogen tussen Oekraïne en Rusland en ja, al die andere wereldoorlogen die er misschien nog zullen volgen. Wie weet, laten we hopen van niet eigenlijk wel. Je hoort in Nena en 99 luchtballons. Hier is Neil Diamond.

Ik hoor je thuis nu al zeggen, wat zegt die Jos nu? Na het draaien van die plaat van Nena, 99 Luchtballons, spreekt over een wereldoorlog. Ja, laten we hopen dat die er niet komt, die vierde wereldoorlog. Maar als je ziet hoe er in de wereld toch veel onrust is, denk maar ook eens na over al die miserie rond de straat van Hormuz. Ja, dan stel je toch wel soms de vraag, jongens, met wat zijn wij bezig? Maar ja, het is niet aan ons om een beslissing daarin te nemen hoe dat allemaal gaat aflopen. Intussen betalen wij maar lekker veel geld voor mazoet en stookolie enzovoort. Zo, bij deze dat gezegd zijnde maak ik graag afspraak voor het tweede deel na 6 uur. Dan zijn we er weer. Tot straks.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak ooit. Met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden. Artsen zonder grenzencoördinator Frank Ros Katambula benadrukt dat klinieken overbezet zijn en meer behandelcentra, artsen en middelen noodzakelijk zijn. De FIFA-tuchtcommissie heeft straf opgelegd aan de Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina wegens wangedrag op het WK-voetbal. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. Paredes werkte Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij in conflict kwam met Gavi. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner, de mondiale nummer 1, heeft zich vanwege een knieblessure afgemeld voor de US Open. Het Grand Slam toernooi begint op 30 augustus. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte donderdag bekend juist wel te spelen, na 4 maanden afwezigheid door een blessure. Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks PvdA, steunt het advies dat een commissie vrijdag uitbracht om progressief Nederland in de Europese Unie aan te laten sluiten bij de sociaaldemocratie politieke familie. Volgens Klaver doet deze keuze recht aan de inhoud en vergroot het de invloed in Europa. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Way back, back into time.

0: Welkom in het tweede deel Hit Fighters op deze vrijdag 21 augustus 2026. Kijk eens aan. Leuke plaat van toch wel tot 7 uur nog vanavond. En ik zei het net in het eerste uur. Ik had hier zo net iets ontdekt. Zo'n leuk mopje dat ik je wou vertellen. En het gaat over het volgende. Het gaat over een mobiel netwerk. Een politicus op campagne in een landelijk gebied vraagt in een café wat de grootste problemen van de gemeente zijn. De cafébezoekers zijn het er allemaal over eens dat de staat van de wegen het grootste probleem zijn. En dat is iets waar ze al jaren mee te kampen hebben. De politicus neemt zijn gsm en belt een nummer, fluistert een paar woorden en zegt vervolgens heel uit: zo, jullie problemen zijn meteen opgelost. Zijn er nog meer problemen? En iemand in de zaal roept: ja, er is hier geen gsm-bereik. Dat vind ik toch zo'n geweldig goede mop eigenlijk.
1: Dit is Hit Fighters. Broadcast on the internet. Every Friday till 5 and 7 p.m. With Jos.

mens wil zich dan eens uitsloven. Terug in de tijd nu, de goede oude sound van Jimmy Bohorn. Isn't it?

0: dan deze grootmeester hemzelf. Isn't it? Ja, is voor het echte kenners toch wel, want het is een nummer dat noteert uit eind jaren 80, veronderstel ik. Alleen de grootste hits worden hier.
1: You're listening to the best radio station on the planet.
2: Playing only the best music in the world. This

0: Einstein is the man.
1: Ik was er al bang voor.
2: Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte. Jules van den Berg.

voorbije weekend kregen we het slechte nieuws te horen dat Frank Bird is komen te overlijden op 77-jarige leeftijd. De drummer van deze band van ZZ Top. Hij overleed op zijn ranch in Richmond, Texas, terwijl hij in hospicezorg onderging. Omringd door leden en leden van zijn familie. Ja, zo is het. Dus Frank Bird, de drummer van de ZZ Top, deze week overleden. Ja, het is de laatste tijd elke week wel iemand die uit ons midden verdwijnt. Altijd iemand uit de muziekwereld, uit de muziekscene. Denk ook maar eens terug aan een week of twee terug. Toen hadden we Bonnie Tyler die overleden was.

1977 voor deze band. Normaal, ja, of ze normaal waren, dat weet ik niet. Maar dat was in ieder geval toch wel goede muziek. Ja, deze meneer mocht vorige week nog kaarsjes uitblazen. Rocco Granaat.

die vorige week 86 jaar jong werd. En ook Madonna werd vorige week of deze week 68 beter. Ja. En er is ook nog iemand jarig, een zekere Hans Beers. En voor hem gaan we plaat draaien. Ik verklap nog niet hoe oud hij geworden is, maar hier is Hans Beers, zijn plaat. Creedence Clearwater Revival.

0: Ja, als je dit hoort, weet je wel hoe laat het is toch wel. Het is, even kijken, 2 minuutjes voor 6:30. We zijn ietsje vroeger dan oorspronkelijk, dan normaal eigenlijk. Maar ja, dat geeft niet. Beter te vroeg dan te laat, Jos. Het is tijd voor de keuzeplaat van de luisteraars. En daarop is terug massaal gestemd deze week. En ik zet hier intussen nog het een en ander klaar. Zo, voilà, kijk. We gaan eens kijken. Het lijstje is even overlopen. Je kon kiezen uit 3 laureaten opnieuw. 3 favorieten die terug online stonden sinds dinsdag namiddag op onze Facebookpagina van Hitriders. En ook op die van Jos van den Bossen. U heeft het massaal gezien, ook in mijn verhaal waarschijnlijk wel. En u heeft massaal gestemd. Ik ga eens even kijken hoeveel stemmen er waren voor Wilson Pickett, Land of Thousand Dances uit 1936. Was dat? En ik kijk eens even. Oh, 17% van onze luisteraars stemden op Wilson Pickett. Ik weet niet of dat zal volstaan om als eerste, laat staan als tweede gedraaid te worden. Als ik dan kijk naar De Selector. De Selector, een plaat uit 1979, kreeg zomaar eventjes 55% van jullie stemmen. Waarvoor dank trouwens. En dan was er ook nog een derde keuzeplaat, een derde mogelijkheid. Een nummer van Madonna. Ik zei zo net, Madonna die ook deze week 68 jaar jong werd. Daarop stemden 26% van de luisteraars. Dus dat wil zeggen dat De Selector had lopen met de meeste voorkeurstemmen. Dus goed voor 55% van de stemmen. Hier is De Selector met On My Radio.
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.

50% van onze luisteraars hun stem. Ja, dan was er ook nog zo'n plaat als die van Madonna, die deze week 68 jaar jong werd. En nog altijd actief bezig is, want ze is onlangs nog met een nieuwe LP op de markt gekomen. Madonna en Material Girl stond ook in het lijstje op de derde plaats in het lijstje. En zij gaat lopen met 26% van de stemmen. Ik noem even een paar mensen op die daarop gestemd hebben. Dat zijn onder andere Tinne Moordgat, Noortje Raas, Natasja Segers ook, ja, maar voor dank. Annick Hermans, Ilse van Lierde, Rita Triest. Allemaal mensen die gestemd hebben op dat nummer van Madonna. Waarvoor dank trouwens. En hier is de dame in kwestie.

84 voor deze geweldige dame. Madonna en The Material Girl doet voor 26% van de stemmen van onze luisteraars in deze 237ste Hit Riders op vrijdag. En sinds vorige week hebben we dus ook gezegd, de plaat die eruit valt, die wordt de week nadien gedraaid. Dus wij moeten straks ook nog die plaat draaien die er vorige week uitviel. En dat was toen het nummer van CCR en Lodi. Jukebox Klassieker.

0: daar zal eens moeten naar gekeken worden, denk ik toch wel. Ofwel is er aan die plaat gesleuteld, ofwel slaat het bestandje over. Omdat het zo oud is waarschijnlijk. Het komt uit 1939, je hoorde de jukebox-klassieker van de Ramblers en Wie is Loesje.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Thijs is vandaag ietsje vroeger dan normaal, lieve mensen. Ik weet niet hoe dat komt. Komt dat misschien omdat het een vlaagje geregend heeft? Het zou goed kunnen zijn. Jacqueline, goedenavond.
1: Goedenavond, Charles.
0: Goedenavond, Jacqueline. Oh, wat ben ik in mijn nopjes dat je er weer bent in de studio. Vind je het ook leuk hier? Is het een beetje aangenaam? De klimaat is goed zo?
1: Ja, ik ben blij dat het een beetje geregend heeft vandaag en dat het een beetje verkoeld is, want het was toch warm.
0: Ja, inderdaad. Zoals het vorige week vrijdag was, het was niet om buiten te komen. Weet je dat nog, Jacqueline, dat we toen de woonkamer, zeg maar, naar het programma... Ja, weet je het nog?
1: Ja, met een lekkere gin tonicje erbij.
0: Ja, inderdaad. Meer mogen we niet verklappen. Jacqueline, vertel eens, wat heb jij meegebracht als menu voor vanavond of voor morgen? Vertel eens.
1: Ja, dus voor vanavond heb ik klaargemaakt varkensvaasje met jagersaus, met verse champignonjes en dan nog groene boontjes met spekken rond en mini kroketjes. En als dessert heb ik geflambeerde pannenkoek voorzien met een lekker bolletje vanille-ijs.
0: Dat meen je niet, Jacqueline.
1: Het is een feestmenuutje.
0: Is dat echt waar? Wel, ik ben echt verschoten van jouw menu. Het is totaal iets anders dan wat we gekregen hebben de voorbije weken met die warme temperaturen.
1: Ja, maar het is omdat het regende dat ik gezegd heb, ik ga er nog een keer iets extra in steken, hè.
0: Ja, nog een keer extra de vlam tegenaan gooien en het vuur een beetje harder zetten en is iets warm op tafel serveren.
1: Dat ja, is... want we konden toch niet buiten genieten. Ja. En daarmee heb ik lekker gekokkereld in de keuken.
0: Ja, ja. Ja, inderdaad, Jacqueline. Het is nu een beetje tussen de vlagen door dat we het programma brengen. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En als je niet weet wat te doen, stel ik voor dat je even rustig langskomt op mijn eilandje. Wat denk je ervan?
1: Ik ga in mijn jacuzzi springen.
0: Ah, je gaat dat doen? Oh, dat is ook natuurlijk leuk, ja. Anders nodig ik je graag uit op mijn eiland. Samen met Casey en de Sunshine Band. Bedankt, Jacqueline. Tot volgende week.

0: tijd maar te zagen over dat beetje regen. Maar eigenlijk hebben we er toch om gesmeekt dat het wou regenen. Want het was al een paar weken echt droog aan het worden. Alles was aan het verskroeien. Het gras was kapot. De landbouwers klaagden steen en been. Ja, en dan dromen wij intussen terug weer van die witte stranden. Contouma Island, ik zie me daar al zitten samen met Jacqueline. Zo, dat was zij ook weer met de rubriek Wat eten we vandaag. En ik had het vorige week gezegd, de plaat die eruit valt bij de keuzeplaat van de luisteraars draaien we de week nadien. En vorige week hadden we CCR die niet aan bod kwam met een nummer uit 1969. Je hoorde toen niet Lodi. En je hoorde wel Henk Wijngaard en de Human League. Mensen die het programma Ger beluisterd hebben op YouTube zullen het waarschijnlijk gemerkt hebben. Het nummer van de Human League werd eruit gevist. En dat heeft allemaal te maken met de auteursrechten. Namelijk degene die de beheerder van de auteursrechten wil niet dat het nummer verschijnt via YouTube.
1: Buenos días, bienvenidos en el programa de Jos van den Bos.
0: Dus deze viel er vorige week uit. Hier is CCR.

0: Zo, die plaat viel vorige week eruit. Dat is eigenlijk wel, ja, kwam niet aan bod in de lijst van keuzeplaat van de luisteraars. Creedence Clearwater Revival vandaag voor de tweede keer in de show. En deze keer met Lodi. Dus dat betekent dat we bij jullie in het krijt staan. Volgende week hoor je Wilson Pickett met Land of Thousand Dances. Want die kwam vandaag niet aan bod.
1: Joos van den Bos.
2: De hits knallen uit je radio.
1: Joos van den Bos.

Er zullen ook al met plannen zitten vanavond. Gaan we loes loes. Nieuwe single van Marco Schuitmaker. En wordt het een even groot hit als die Engelbewaarder. Ja, ik hoorde even mijn stem eigenlijk niet meer. Nee, ik zat hier even met die kabel van mijn hoofdtelefoon. En plotseling hoorde ik niks meer. Dus ja, dat kan niet allemaal gebeuren. Dat kan niet allemaal gebeuren, zeg maar. Marco Schuitmaker en de nieuwe single Loesu. 6:30 voor 7:00. Het loopt hier op zijn einde. De 237ste Hit Riders op vrijdag. Toch nog eens even terug in die tijd met deze geweldige dame. Die is Major Hines. Your love still bring me to my knees. Ik wou dat het waar was.

0: Ja, ik herinner het me nog alsof het gisteren was. In de jaren 80 was dit een geweldige grote hit voor deze geweldige leuke mooie dame begon. Marcia Hines, Your Love Still Brings Me To My Knees.
1: Tot de volgende keer hoor.
2: De buis, man.
0: Ja, het is 3,5 minuut voor 7 uur. We moeten ons hier haasten om afscheid van jullie te nemen. We bedanken jullie voor het luisteren naar deze 237e uitzending. Volgende week zijn we er weer. Dan zijn we 28 augustus. En dan zijn we in de laatste aflevering, in de laatste uitzending van de maand augustus van 2026. Jacqueline is er ook weer bij dan. Zij bedankt jullie ook op het luisteren vanavond. En ik zou zeggen, maak er een leuk weekend van. Geniet van de temperatuur. En vanaf zondag zal het terug ietsje beter worden, heeft men voorspeld. Dus dat belooft voor volgende week. Dan zijn we er weer en wie weet nog met veel meer. Dit wordt onze laatste vocale. Veel pret met de komende collega's nog. De groetjes, tot dan, dag!

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd wegens het schenden van Europese privacyregels. Volgens de toezichthouder werden chauffeursaccounts deels automatisch gedeactiveerd zonder voldoende uitleg. Uber is het niet eens met de boete en gaat in beroep. Het bedrijf noemt het bedrag disproportioneel en zegt dat chauffeurs nu bezwaar kunnen maken. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Vendrij blijft voorlopig gesloten. Door een grote natuurbrand zijn veel bomen beschadigd en bestaat gevaar dat bomen omvallen of takken afbreken. Daarom vinden de gemeente Vendrij en Stichting Het Limburgs Landschap het gebied nog niet veilig genoeg om bezoekers toe te laten. Rechercheurs hielen woensdag een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar binnen en namen 100 kilo tapijtschelpen en de bedrijfsadministratie in beslag. Het bedrijf kon de herkomst niet aantonen en kocht de schelpen waarschijnlijk van stropers. De levende schelpen zijn teruggeplaatst in het water. Illegale vangst schaadt de natuur, zorgt voor oneerlijke concurrentie en brengt voedselveiligheid in gevaar. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag voor het eerst 40 biljoen dollar. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van 41,1 biljoen dollar komt in zicht, wat ingrijpen van het congres vereist. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Popcorn, dat je net hoorde, is geschreven door Gershon Kingsley, een Duitse componist die in de jaren 60 een van de eerste was die live optrad met de Moog Synthesizer. Hij overleed in 2019 op 97-jarige leeftijd. Het nummer verscheen voor de eerst in 1969 op Kingsley's album Music to Moog By als Popcorn, geschreven met twee woorden. Kingsley leidde het First Moog Quartet, een van de allereerste ensembles dat live met synthesizers speelde. Popcorn werd daar vaak als toegift gebruikt. En dan komen we bij Stan Free, de man achter de groep Hot Butter die je net aan het begin van dit programma hoorde. Die was zelf lid van dat First Moog Quartet en kende zo het nummer. Hij formeerde een groep met studiomuzici en had daarna een wereldwijd succes met dit instrumentale nummer. En daarmee wordt zijn bijdrage aan dit programma meteen verklaard. En we zijn begonnen, officieel, aan de Number One Show. Het programma dat zich louter richt op nummer 1 hits. En van deze superhit uit 1972 naar een andere topper. Hier is Michael Jackson met zijn hit uit 1981.

0: MC Hammer. Wie kent hem nog? Hammer bouwde zijn succesnummer You Can Touch This rond de herkenbare openingsriff van Rick James Super Freak uit 1981. James en diens medeschrijver Alonzo Miller kregen daardoor uiteindelijk ook een officiële schrijverscredit. Dat gebeurde echter na een auteursrechtelijk conflict en een buitengerechtelijke schikking. Voor James betekende die credit bovendien een aandeel in de royalties van een nummer. De beroemde titel You Can't Touch This ontstond volgens hem maar tijdens een vliegreis. Hij vertelde dat hij en anderen in het vliegtuig nogal luidruchtig waren en dat hij op een gegeven moment uitriep You Can't Touch This. Die spontane zin werd vervolgens de kern van het nummer. In de videoclip droeg Hammer de extreem wijde, laag hangende broek, die later bekend werd als de Hammer Pants. Die broek was overigens niet door hem uitgevonden, want zulke harenbroeken bestonden al veel langer. Maar hij maakte de stijl wel wereldwijd herkenbaar.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: is de number one show met een terugblik op het nieuws uit augustus 2017. Op de Ramblas, een drukke boulevard in het centrum van Barcelona, vindt een aanslag met een bestelbus plaats. Het busje rijdt zigzaggend in op de menigte, waarbij 15 mensen om het leven komen en meer dan 130 mensen gewond raken. De aanslag wordt opgeëist door IS. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit sluit 138 pluimveebedrijven waar kippeneieren zijn aangetroffen die de giftige stof fipronil bevatten. De spil in het eierschandaal is het Barneveldse bedrijf Chick Friend. Wie vanaf deze maand nog met een plastic tas wordt gezien in Kenia, riskeert een boete van $38.000 of een gevangenisstraf van 4 jaar. De maatregel is een direct gevolg van de enorme bergen draagtassen die in de straten van hoofdstad Nairobi liggen. Volgens Forbes is Emma Stone met $26 miljoen de best betaalde actrice van dat jaar. De toen 29-jarige actrice had onder andere succes met de film La La Land. Dit was het nieuws van augustus 2017. Nu naar een hit uit die maand in de number one show.
1: August 2017, number one.

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: De eerste volledig elektrische auto van Ferrari is geveild voor 40 miljoen dollar. Dat is zo'n 35 miljoen euro. En daarmee is de Ferrari Luce de duurste nieuwe auto die ooit op een veiling is verkocht. Ondanks de kritiek die de wagen kreeg. De op maat gemaakte Luce werd aangeboden op de liefdadigheidsveiling van Sotheby's. De wagen brak een record van vorig jaar dat eveneens in handen was van een Ferrari. Toen werd een gepersonaliseerde Dayton SP3 verkocht voor 26 miljoen dollar. Ferrari onthulde afgelopen mei de Luce met een prijskaartje van 550.000 euro als je hem nieuw aanschaft. En de sportwagenfabrikant kreeg al snel te maken met een golf van kritiek, waarna zelfs de aandelenkoers daalde.

Turbly is een gratis webservice dat turbulentievoorspellingen levert voor vluchten. Het platform helpt reizigers weersomstandigheden in te schatten die hun comfort tijdens het vliegen kunnen beïnvloeden. De service, gelanceerd in 2020, combineert turbulentieprognoses met wind- en onweersvoorspellingen en tevens landingsgegevens. Gebruikers voeren een vertrek- en aankomstvliegveld in, waarna Turbly voor elk uur voorspellingen toont tot 36 uur vooruit. Kaarten worden aangepast aan vliegtuigtype, wat relevant is omdat bijvoorbeeld een Boeing 747 turbulentie anders ervaart dan een Embraer. Voor angstige vliegers voegt de platform in 2025 ook een boek toe, How to Overcome Fear of Flying. Het adres voor al deze informatie is Turbly.

Mambo nummer 5 was geen vijfde poging van de Duitse zanger Lou Bega, maar een bewerking van de instrumentale Mambo nummer 5 uit 1949 van de Cubaanse bandleider Pérez Prado, die zijn mambo's simpelweg ging nummeren toen hij geen titels meer wist te verzinnen. Bega gebruikte slechts 30 seconden van Prado's riff. Toch vochten zijn producers en de erven Prado daar 7 jaar over. En in 2008 oordeelde het Duitse Hoge Gerechtshof dat beide kampen als mede-auteurs moesten worden vermeld. Zo blijkt muziek toch ook heel vaak een centenkwestie te zijn. Maar nu sluiten we die geldla, want we zijn aan het eind van de Number One Show gekomen. We schrijven het uur weg onder nummer 285 in het archief. Dank je voor het luisteren. Graag tot een volgende.

0: is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd wegens het schenden van Europese privacyregels. Volgens de toezichthouder werden chauffeursaccounts deels automatisch gedeactiveerd zonder voldoende uitleg. Uber is het niet eens met de boete en gaat in beroep. Het bedrijf noemt het bedrag disproportioneel en zegt dat chauffeurs nu bezwaar kunnen maken. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Vendrij blijft voorlopig gesloten. Door een grote natuurbrand zijn veel bomen beschadigd en bestaat gevaar dat bomen omvallen of takken afbreken. Daarom vinden de gemeente Vendrij en Stichting Het Limburgs Landschap het gebied nog niet veilig genoeg om bezoekers toe te laten. Rechercheurs hielen woensdag een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar binnen en namen 100 kilo tapijtschelpen en de bedrijfsadministratie in beslag. Het bedrijf kon de herkomst niet aantonen en kocht de schelpen waarschijnlijk van stropers. De levende schelpen zijn teruggeplaatst in het water. Illegale vangst schaadt de natuur, zorgt voor oneerlijke concurrentie en brengt voedselveiligheid in gevaar. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag voor het eerst 40 biljoen dollar. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van 41,1 biljoen dollar komt in zicht, wat ingrijpen van het congres vereist. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is...

Luisteraars, een bijzonder goedenavond en welkom bij een hele nieuwe, splinternieuwe Country Corner. En we zijn hier met het team natuurlijk weer blij dat u ook aan de andere kant van de radio weer gearriveerd bent. Om weer te gaan genieten van 2 uur lang country en western muziek. En daarom begonnen we ook met een nummer wat misschien wel voor de Country Corner geschreven is. Nummer gezongen door Susan McCann uit Ierland. En het heette The Radio Heart. En dat hebben we natuurlijk met z'n allen. Alle ingrediënten voor het eerste uur zitten weer in de show. Dat betekent dat we zo meteen toe zijn aan de country gospelplaat voor vandaag. Zo halverwege het eerste uur de instrumentale aflosser. En daarna de gelijk achteraan de 3 van. En ik kan wel zeggen dat de 3 van een artiest is die wij niet zo vaak hebben gedraaid. Maar wel opkomend is in Amerika. Dus het is wel een grootheid wat dat betreft. Maar wilt u bijblijven wat betreft de Country Corner? Wilt u weten wat wij allemaal aan het praktiseren en aan het doen zijn? Dan moet u even kijken op de Facebookpagina van de Country Corner. Even kijken bij Fritz Country Corner. Of er nog een berichtje bij is gekomen of niet, maar meestal wel. Zo houden we u een klein beetje op de hoogte wat hier achter de schermen van de Country Corner gebeurt. Maar de country gospelplaat voor vandaag is afkomstig van de grootste country zangeres die er maar bestaat. Oftewel van Dolly Parton. Hier is Power in the Blood. En het allemaal van Dolly Parton. En het allemaal vanuit Emmeloord naar Oostpolder.

Even de trompetten erbij. Gezongen door Merle Haggard en Mexico hier in de Country Corner. Daarvoor Power in the Blood van Dolly Parton. De country gospelplaat voor vandaag hier in het program. We gaan door met een band die nog niet zo lang bestaat, maar wel hele lekkere country en western muziek maakt. Ze heten Crossroads Soul Revival. Hier is Someone is Watching.

eigenlijk country gospel plaat nummer 2 dit. Crossroad Soul Revival, zo heet deze band uit Amerika. Zoek hem maar eens op. Het nummer heet Someone Watching. Precies, zo is het. En wij gaan naar een, ja wat heet, een van de bekendste country songs die er bestaat. Vind ik wel. En deze wordt live gezongen. We gaan naar George Strait en Martina McBride. Hier is Jackson. Well, look who's here.

Kendall. En u hoorde de Curtains in the Window. Daarvoor Patchy Rigger uit Ierland met Lay Down Beside Me. En de live registratie van George Strait en met Dean McBride. En tekenen voor dat prachtige nummer Jackson hier in de Country Corner. We gaan zometeen naar de instrumentale aflosser. Ook dat is een hele leuke op gitaar. Maar daar gaan we zometeen aan beginnen voordat we dit prachtige nummer aan u hebben laten horen. We gaan naar de volgende. We gaan naar de Bellamy Brothers.

0: The Bellamy Brothers in de show.
1: Yeah, he ain't trying.
0: En de old hippie.
1: He's just trying.
0: Leuk om weer eens te horen. Niet Let Your Love Low en jawel, de bekende met de body. Nee, die een keer niet. Dit keer was het de old hippie. We gaan zo meteen naar de instrumentale aflosser. En die is afkomstig van Red Solar. Hij speelt fantastisch gitaar. En zijn bewerking van het prachtige nummer The Country Twist. Straks de drie van. En dat is een mannetje die nog niet zo oud is. Want hij is geboren in 1996. 30 jaar oud. Maar alweer een hele carrière achter zich. Ik ga u daar straks alles over vertellen in de drie van. Maar eerst de instrumentale aflosser, afkomstig van Red Solar. Hier is de Country Twist. Hoppatee, daar gaan we dan. En let's go.

En zo zijn we beland bij de drie van. Ook daar is weer een heel verhaal over. Eerst even het persoonlijke voordat ik over de artiest ga beginnen. Van het voorjaar wezen kijken in Amsterdam in een grote discotheek. Waar ze een country festival hadden. Waar heel veel jeugd kwam, waar ik nog een van de oudjes was. Maar dan sta je versteld van hoeveel jongeren er zijn. Die van country en western muziek houden. En vooral van de moderne country en western muziek. En die laten we hier natuurlijk ook regelmatig horen. En toen draaiden ze deze man die je straks gaat horen. Die draaiden ze toen en toen zei ik van wie is dat dan? Even gevraagd. En dat bleek dus Cooper Allen te zijn. Nou, die Cooper Allen die is geboren in 1996. Om precies te zijn op 17 februari. Hij is een Amerikaanse countryzanger en singer-songwriter. En hij werd bekend door zijn filmpjes op TikTok. Hij is afkomstig uit Winston, North Carolina. En hij verhuisde na zijn studie om zijn muzikale carrière uit te gaan breiden naar Nashville. Hij bracht hits uit als New Normal en Take Forever. En trad maar liefst in 2022 op al in de Grand Ole Opry in Nashville. In 2023 trouwde hij met zijn vrouw Haley Williams. En in 2025 kregen ze hun eerste kindje. En daarom wil ik die Cooper Allen graag aan u laten horen. En het eerste nummer wat u zometeen gaat horen gaat ook over het kleine kindje wat Cooper Allen samen met zijn vrouw heeft gekregen. En dat heet Wall World. Over zijn kleine baby. Daarna Plead the Flirt. Die heb ik gehoord in Amsterdam. En To the Bar. Luister mee naar Cooper Allen. Vandaag dus in de drie van.

Word je hier vrolijk van? Ik in ieder geval wel. Cooper Allen and to the bar, please to flirt and the whole world in his hands. Oftewel, over zijn dochter ging dat. Heerlijke muziek in de drie van. En heeft u nu zelf een artiest voor de drie van? Bel met het telefoonnummer 06-30-13-1892. We gaan naar Lazy G. Dalton. En zij vraagt zich af of we nog cowboys zijn.

We luisterden naar niemand minder dan Wilson Fairchild. En hij heeft een liedje geschreven over de Statler Brothers. Het heet The Statler Brothers Song. En hij lijkt er ook wel een beetje op. Daarvoor Lazy G. Dalton hier in de Country Corner. En zij had het over Are There Any Cowboys Over, oftewel Left. Are There Any Cowboys Left? Nou, er zijn er zat, want anders zouden we hier met z'n allen er niet naar luisteren natuurlijk, hè. We gaan naar een nummer wat eigenlijk gaat over Johnny Cash.

En zo zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Maar blijf gewoon zitten, hè. Blijf gewoon zitten. We gaan zo meteen nog een uurtje doen. Dus even voor tijd voor een versnapering of iets dergelijks. Of misschien moet je wel even naar de wc. Dat kan nu even. Dan ben je op tijd weer terug voor deel 2 van de Country Corner. Tot zometeen. Hoi hoi.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtesten uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron. Hij werd geraakt nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De jongen overleed later in het ziekenhuis. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag $40 biljoen. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van $41,1 biljoen komt in zicht, waardoor het congres moet ingrijpen. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio aan.

Bay van de Country Corner. En zoals u dat nu al een klein beetje gewend bent, als u de laatste tijd naar de Country Corner heeft geluisterd, dat wij in het tweede uur de drie van in ere herstellen. En dat koppelen we dan ook gelijk even een letter aan. En die letter die heeft dan weer te maken met of de achternaam, of de voornaam, of misschien wel de eerste letter van de groep. En daar draaien we dan ook weer drie nummers achter elkaar van. En we zijn aangekomen bij de letter H van Hendrik. Dus country-artiesten waar de H in de achternaam, voornaam of misschien wel in de groep zitten. Gaat in dit tweede uur allemaal voorbij komen hier in de Country Corner.

eerste drie in dit tweede uur van de Country Corner. En dan hebben we het over Merle Haggard met haar Mama's Hungry Eyes, The Fighting Side of Me en Okie from Muskogee. Dat waren dus de eerste drie. En dan gaan we door met de volgende groep. En de volgende groep begint ook met de H. Dan heb ik het over niemand minder dan vier mannen bij elkaar. En die vier mannen zijn Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings en Kris Kristofferson. Ze noemen zich de Highwaymen. Oftewel, het begint weer met een H. We gaan naar de volgende drie nummers van deze vier heren. Als eerste de titelsong van hun, The Highwaymen. Daarna Silver Stelen. En we eindigen met het welbekende Ghost Riders in the Sky. Hier, nu, The Highwaymen. En daar komen ze aan, met z'n vieren. Willie, John, Waylon.

de letter H. En het was nogal een hele klus om ook een dame te vinden met de letter H. Maar ik heb haar gevonden. Ze heet Heather Miles. En dan begint het natuurlijk ook weer met de H. We luisteren zo meteen naar drie nummers, ook van deze dame. De volgende drie nummers kunt u gaan beluisteren. Who Did You Call, Darling? Kiss an Angel Good Morning. And No One Is Gonna Love You Better Than That. Hier is Heather Miles, ook van haar, drie nummers.

heeft u gehoord. Samen met Merle Haggard. Heather Miles. No one is gonna love you better. Daarvoor Kiss an Angel Good Morning. En begonnen we het Who Did You Call Darling. Heather Miles, ook drie nummers van deze dame. En op het einde even een gastje erbij. Dat was niemand minder dan Merle Haggard die met haar meezong. Dan gaan we naar een bewogen man. Deze man is maar 29 jaar oud geworden. Is geboren op 17 september 1923. Dat is een tijd geleden. Ja, het is bijna meer dan 100 jaar geleden dat deze man country muziek maakte. Hij kwam te overlijden in januari 1953. Was maar 29 jaar oud. En was toch wel een van de grootste country artiesten in die tijd. Hij is overleden aan een overdosis van morfine en alcohol. Dus ja, niet best, maar wel leuke liedjes gemaakt. En die kent u eigenlijk met z'n allen. Want we gaan zo meteen luisteren naar natuurlijk een artiest met de letter H. Hij heet Henk van voornaam en Williams van achternaam. 29 jaar oud geworden, maar we gaan luisteren naar Hey Good Looking, Jambalaya, wie kent het niet, And There Is A Tear In My Beer. Luister mee naar een man die niet oud is geworden, maar wel heel wat betekend heeft voor de country en western muziek. Hier is Henk Williams.

oftewel er valt een traan in mijn bier. Daarvoor Jambalaya en we begonnen met Hey Good Looking. En dat tekende voor Hank Williams. We gaan naar drie heren en één dame. Ze noemen zich Highway 101. Drie nummers van deze fantastische band. The Bed You Made For Me. Whiskey If You Were A Woman. En Cry, Cry, Cry. Weer drie nummers. Dit keer van Highway 101.

ook drie nummers van Highway 101. Cry, Cry, Cry, Whiskey, Comma, If You Were a Woman. En daarna The Bed You Made For Me. Ik ga bij deze al afscheid van u nemen, want de volgende drie is van zo'n kanjer die ik alle drie graag aan u wil horen. Dus ik wens u alvast een hele fijne avond. En ik hoop dat u ook volgende week weer afstemt op de Country Corner. De laatste drie in de show voor vandaag is van niemand minder dan Emmy Lou Harris. En dan hebben we drie nummers opgezocht waar ze samen zingt met iemand anders. Emmy Lou Harris zingt de eerste met Tanya Tucker, de tweede met Don Williams en de laatste met Rodney Crowell. Luister mee naar Sisters Coming Home, If You Needed Me en La Danse La Loi. Hier is Emmy Lou Harris en ik wens u een hele fijne avond. Tot de volgende keer. Hoi hoi.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtesten uitwezen dat twee producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij steen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedendocht vrijdag definitief gestaakt vanwege aanhoudende buikgriep en koorts. Hij wilde 270 kilometer zwemmen om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar gevolgen van kinderkanker. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Afek Moscovic. Aanleiding is de aanval op de Global Summit Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij steen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. De Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de Franstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.